0: Nee, d'accord. Kijk op, smut. Dat is je. Nee, bye. Kom in, groen, dit is dat.
1: Kom, smut, man, boom.
0: Dit is